0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
0: Love.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen. De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. De vraag die velen zich altijd stellen, soms jaren aan een stuk: When will I be famous? We openen vandaag met Brass. En deze is Brenda Lee.

Miss Brenda Lee and All Alone Am I. Nochtans, u krijgt het gezelschap van Sally Carr and The Middle of the Road. Chirpa, chirpa, cheep, cheep.

Het allereerste grote heet succes van The Middle of the Road. En Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Door naar 1988 met Toto. Stop Loving You.

Zo dadelijk ben je terug met een oude van de Vlaamse groep The Garnets. The Indian Uprising. Eerst nog Manhattan Transfer. Guantame speaks the Mamba.

Lang vervlogen tijden. De Vlaamse groep The Garnets. And There's Gonna Be an Indian Uprising. En deze is van The Young Rascals. Groove.

Willy Sommers en 7 Onjes, 7 Rozen. Zo dadelijk ben je terug met de Bobby Fuller 4 en I Fought the Law. Eerst nog Rick Astley, Together Forever.

De sterke arm van de wet heeft het weer gehaald. De Bobby Fuller for I for the law. Lieutenant Pigeon, 1972, de Mali, all dog.

Lieutenant Pigeon en die Mildy Old Dog en herinneringen van lang vervlogen tijden. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

Somewhere Down the Crazy River en Robbie Robertson. Zeg ik alvast hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. En graag afspraak voor een volgende rondrit in de muzikale hits van de jaren 60, 70 en 80. Ik laat je met Jackie DeShannon. When you walk into the room.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Radio Memory.
7: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

Whitney Houston opende onze ochtendshow deze ochtend met Step by Step. Dat moet je zeker doen. Step by step wakker worden en vooral niet meer gaan snoezen. Wees welkom op deze donderdag 11 juni.

die jaren 70 waren geweldig en ze hebben leuke dingen. Zoals deze Trams en Shout hier bij Radio Memory. Straks heb ik de nieuwe Jelle van Daal, die je ook nog kent van het project Let's Go. Wel, haar solo-project heeft een heel mooi vrucht afgewerpt. Met heel wat betekenis. Kleuren in de regen. Gaan we straks naar luisteren. En ook Aretha Franklin. Met dat klassiekertje van haar. Dat ontdekken we zo. Na dit knopfilmoment. Met Eros Ramazzotti.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

dat denkt. En dat voelt. Dat betekent dat jouw relatie op een heel hoog punt staat. Ja! Dat je geniet ervan. En dat je je zegt van, ah, ik voel me goed. En dan mag je ook in de ochtendshow hebben dat goed gevoel. Dat moet geen mirakel zijn, maar gewoon pure realiteit. Diana Ross, die op de Locusten feesten gaat openen, die komt eraan. Maar eerst Mike en de Mechanics hier bij Radio Memory op deze donderdag. All I need is a miracle.

Zij is de grote opener van de Locrische Feesten. Diana Ross. Met haar Farewell Tour. Chain Reaction haalde nog eens boven. Gaan we nog eens even lekker knuffelen. Daarvoor heb ik Annie Lennox ook nog uitgenodigd. Met het mooie Why. En zo dadelijk Jordi van Het met zijn nieuwe Niemand Mag Alleen Zijn.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Ochtend Show hier bij Memory met Dolly Parton en Kenny Rogers. Island in the Stream. Elvis Presley, die heb ik nog voor je klaarstaan. En natuurlijk een moment met Will Tura. Een van zijn grote klassiekers. Die gaan we ook eens boven halen. Maar eerst naar Frankrijk. Sheila. En de Devotion. En haar groot hit Spacer. Goedemorgen.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

tijd naartoe. Voor deze Elvis Presley en Wooden Hands. Vrienden, het nieuws en het weer komt eraan. En een koffiemomentje wat mij betreft. En ik heb voor jou nog een mooi wildurenmomentje. Amen, darling.

0: Dames en heren, Blue Jerry.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

donderdagochtend. En openen het even weer met filmmuziek, Dirty Dancing, Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. Goedemorgen.

Altijd geweldig om eens een Queen momentje te hebben. Straks gaan we nog eens lekker knuffelen. Met een prachtig nummer. Een nummer dat veel zegt. Je gaat het zo wel merken over welk nummer dat ik heb. Maar eerst Jackpot hier bij Radio Memory. Ken je hem nog?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

jaren 90 hadden ze een paar hitjes. The Army of Lovers en La Plage de Saint-Tropez. Goedemorgen, de ochtendshow hier bij Radio Memory. Op deze donderdag 11 juni. Straks heb ik nog een mooi momentje. En natuurlijk wat Italiaanse charme, die komt er ook aan. En natuurlijk dat moment met Wil Tura. Waarvoor nog eens mijn dank aan Geert voor de inspiratie die hij mij gaf vorige zondag. Ken je hem nog? Bonnie Pointer uit 78. Heaven must have been sent here.

Italiaanse feel-good muziek. Reiki e Baveri, Ma Maria. Zo dadelijk een moment met Bart Peters. Wat mij betreft een van de mooiste covers die hij ooit gemaakt heeft. Van een hit van Adele. Daar gaan we straks naar genieten. Hoeveel ik van je hou.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke, een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Absoluut.
1: In de ochtend, Joe. Laatste 20 minuutjes. Straks nog een moment met Wil Dura. En we gaan dan nog eens stevig invliegen. Met Brian Adams. Can't Stop. Distinguished Started. Wees daar maar zeker van. Maar we zijn begonnen met filmmuziek. En in het einde zitten we ook nog met een streepje filmmuziek. Met Olivia Newton-John.

0: Niet aan het zwang, Kim. Ronde voor Raam. En wat betreft de ochtendshow, die zit erop. Bedankt dat u er weer bij was. Morgen doen we dat opnieuw met de vrijdageditie. Dit is nog een moment met Wiltura. Dat is wondermooie, als de muren konden praten. Tot morgen.
1: Als de muren konden praten.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory.
3: Hey hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

0: Hey, ondertussen zijn we donderdag geworden en we hebben de deur weer geopend van onze ochtendkroeg samen met die heren van de Knak en Heya Mai Sharona. Dus het belooft hier een dolle boel te worden op deze donderdag en ja, daar kan ik eigenlijk weinig aan veranderen. Het is hier alle dagen zo'n beetje uit dolle boel. Maar nu tijd voor Alan Parsons Project en The Eye in the Sky.
1: Deze winter, altijd heet.

ze blijven het maar ontkennen. Deze Alan Walker, I'm not alone. I'm not alone. Nee, nee, nee, ik ben not alone. En eigenlijk hoor je maar één stem natuurlijk. Maar tijd nu voor Gert Verhulst en James Cook en Maddie Woodo. We gaan een beetje, ja, op reis.

Els Blondie mocht ook vandaag op deze donderdag niet ontbreken. En Atomic, die altijd eigen houdt van Debbie Harry, zo kennen we ze ook beter natuurlijk. En ja, ze maakt het toch van die goede, mooie platen toch. Ook deze Maxime is een hit wonder. En als ik voor jou kon kiezen. 2

Deze Vicky Leandros en ik hebben die liebe gezien. Chance voor haar, want ik heb er nog niet veel van gezien. Maar nu tijd voor Alex Cordino en I'm in love. Ah, oh, weer die liefde. Misschien vandaag een liefdesdag of zo. En I wanna do it.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.
1: And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down.

Ja, het was ook die Coolio, 1, 2, 3, 4. En zo leren we tellen natuurlijk. En dat altijd zo'n beetje educatief door die radio aan. Maar we gaan een beetje gaan swingen met The Taste of Honey. Hier is die Boogie, Hoogie, Oogie, ja.

0: ben
1: staan. Dat was inderdaad nog die Wim Ravel dat wij eens bovenaan. Hè. Hij is niet meer onder ons, maar in 92 was het toch nog een gevierd artiest, als je het mij zou vragen. Maar nu zou je Save My Love een boete krijgen met Chicago, Khalid en Griffin. En dat is het geval.

0: Ziezo, dat was het voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Je hoorde nog natuurlijk Coro en Darlisa, Because the Night. We gaan ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. We gaan beginnen denken aan die nacht. Ja, zo moet het zijn. Maar vooral op je favoriete radio. Morgen ben ik weer. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Liana. En blijf nog even niet. Ik zou willen, maar ik mag niet. Tot morgen.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Je vraagt je natuurlijk af, wie was die tante ook alweer, hè? Ze komt zo fris en fruitig in die jaren, ja. Ja, goed, toen wel. Aline Lovitz was het. And you're my lucky number one.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

lekker terug op de radio in de allereerste bezetting met Getty. In de hoofdrol was uit Enschede, Tietjen. Lieve luisteraars, wees welkom. We duiken in de voltooid verleden tijd.

0: van Amsterdam, maar ook nog in Rotterdam. Dus het levensgevaarlijk in levensgevaarlijk of in Friesland. Levensgevaarlijk. Nee hoor, niet vergeleken met
1: het oude Chicago.
0: Ja, daar heerste El Capone. En die dacht, de drooglegging, dat doe ik toch even wat anders in. Ik importeerde flessen Wixi wel op een andere manier. Hè? Ja. Oh, mensen, wat alcohol al niet deed in de grijze verleden. Zometeen, vanuit het theater voor jou, een fijne. Voor achter de keukengordijnen. Allereerst Alan Serrani.

0: leuk. Alweer zo'n lekker heavy, nou ja, heavy. Gewoon een gezellig songfestivalletje uit 1980 Italië. Dat was het. Ellen Serrani terug op de radio.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ik ga even heel klein beetje de grens over. We gaan richting het mooie Vlaanderen, zeg ik er altijd bij. Daar hadden we een Crusoe. En het verhaal ging wel eens over...
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Nou, dat is horen. Koen Wouters. Ah!

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hey!

Het gevoel, duidelijk het gevoel van de jaren 70. Wat een plaat was dit, hè? Boston, zo heette de formatie. Born and a Feeling, dat werd een dikke hit. Daarvoor een hele vene. Wacht de keukengordijnen uit het mooie Vlaanderen, lieve mensen. Jawel! Het was Anne, Koen Wouters en Clouseau op één plaats. De een die zegt van, goh, ik ben een schemerlamp. Geeft de hele avond licht in de kamer. Maar je hebt ook mensen die zingen

0: dode speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nou ja.
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht er toch nog eens aan.

mensen, dat gaat niet over vrouwen, hè? Nee, nee, echt niet. Alle respect naar de vrouwen. Nee, nee, dit gaat over DJ's. You talk too much. Je hoort de muziek van Spooky and Sue. Uit de gouden tijden, dat was 1974. Ach, mensen, we leven in het heden en we draaien muziek uit het verleden. Is dat leuk, hè? Het gaat allemaal via de bekende lange palen en digitale kanalen. Oh, er mag gedanst worden. Dit is ABBA.

De vlijmscherpe Henk de Nacht. Dat zijn plaatjes van mooi lekker en heel scherp geslepen. Toch, ja. En voor de gelegenheid had hij de Jets ook nog meegenomen. Dat waren tijden, lieve mensen. Dat waren de jaren 70 voor Henk de Nacht en de Jets. Stan the Gunman. Ken je deze klanken nog? Say, oops,

0: krijgen we toch opeens in de middel van de roadshow een paar Franse gasten terecht. Ja, te gast.
1: Ja, nou, waar.
0: Maar die zong ook best wel lekker in de jaren 70, hoor. Het was Alain Berrière. En de mooie vrouwelijke stem was van Nicole Cardi. Het kader van nog, dat is waar een site en lieve vrienden. De gouden tijden terug in de middel van de roadshow. Met hele bekende sterren. Kennen we Bonnie nog? Ja, tuurlijk kennen we Bonnie. Hé, toch? En de graag doet ze alles nog eens een keertje over. Kan ik me heel goed voorstellen. Welkom, dit is de middel of the road.

Ik kan me heel goed als de dag van gisteren herinneren, lieve luisteraars. Dat we in Doetinchem, ja, in de Achterhoek, ook een YMCA-club hadden. Dat stond ook voor Young Men Christian Association. We hadden zelfs een wandelclub en een ziekenomroep. En de ziekenomroep die heette later... Dat het hele YMCA gebeuren, zeg maar. Radio Mariconi. Zelfs de Christie is daar medewerker van geweest. Maar wel in het grijs verleden. Dat spreek ik ook weer over de jaren 70 natuurlijk een beetje. Oh, jaren 80. Dat zijn weer de plaatjes. De plaatjes voor de straatjes die je ook tegenkomt in Middle of the Road Show. Goh, hoe is het mogelijk? En we draaiden in 72 zelfs Earth and Fire.

and Fire. En de schomende Johnny Kachman, zeiden we altijd. Tot een van de laatste. Morgen meer, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Veel plezier met mijn lieve DJ-collega's.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij onze op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Radio Memory.
10: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Mooie single was deze van Engelbert Huiperdingen. Mijn wie dat laaf. Donderdag 11 juni, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory. Vanuit Pajottegem Galmaarden. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En net voor deze van Engelbert Huiperdingen hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Aurélie met Vuurtoren. Tot 1 uur mag ik je vergezellen met nu een nummer van Hordon. Kon ik maar bij jou zijn.
1: Kon ik nog maar bij je zijn.

0: De beste muziek, Joris Henkel, hier bij ons bij Radio Memory. We draaien de Silver Pozzoli, Around My Dreams. We gaan richting reclame, gaan we doen met Janet Jackson. En we draaien Nasty Boys.
1: Give me a beat.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

0: was ook een van de grootste successen van Jermaine Jackson en Piazzadora. When the rains begin to fall. En dat is eentje die we van de zolder haalden, hè? Wim Sonneveld. En we gaan op bezoek naar het dorpje.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

beste muziek hoor je hier. What?

was er eentje van de Soca Boys, tezamen met de Venga Boys. En we draaiden Follow the Leader. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze van de Zure. Open your mind. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Oh.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker. Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larry.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Ze komen uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren, twee dames, twee heren. We draaien de ABBA en Thank You for the Music. En dat is een beetje van Guus Meeuwis, hè? Het is een nacht. Leven zegt.

0: Memory.
1: Thuis, op het werk of in je huiskamer. Je luistert naar Radio Memory. Aan tafel met Tony van Beveren. Van 11 tot 1 uur.

0: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemers-architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Franstalige souvenir aller tijden van Claude François. Combatitude. Donderdag 11 juni, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen. Want ook zij is er straks bij met haar programma. De live versie van Demus Roussos. En Forever and Ever.

Was er eentje van Marsha Raven, Catch Me. We gaan stilstaan richting reclame. We gaan nog een klassieker draaien uit de hitparade van 1973. Toen waren we 4 jaar jong. We gaan een draaien voor alle fans van Bobby Prins met de kleine prins. En dan hebben we nog eentje klaar liggen net voor reclame. Eentje van Phil Collins en In the Air Tonight.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ook een van de bekendste platen van Coldenering, When the Lady Smile. Met deze plaat zullen we gaan bieken daar in de Lisa van Kallerstraat in Nienhoven wel tevreden maken, hè? Jopsa, we gaan er een beetje ambiance in brengen op deze donderdag, hè? Vanuit de studio's hier in Heraldsbergse straat onder de 5 in Galmaarden. We draaien Helmut Lotti en Teddy Tumba.

draai de versie van The Black Eyed Peas and The Time of My Life. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Snap, The First Celeste Eternity. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doet er niet toe. It's

0: voor al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Deze plaats zullen we Luc uit Sint-Pieterskapelle wel tevreden maken. Als ook Frankie en Marinel daar in Oudenaarde. Ook Josiane van der Straat en Herman in Wachtebeke. Ook Hieke en Nancy in Overboelaren. Patje en Jessica aan de zijkant van het Nijgenbos in Nienhoven. En iedereen die zit te luisteren naar Radio Memory. Dat is een reetje van Jane de Amerikaans. Caramia.

een plaat die af en toe toepasselijk is, hè? Scylla and the Black Devotion, I'm Singing in the Rain. Donderdag 11 juni aan tafel met Tony van Bever zit erop, want onze Katrien is hier al toekomen in de studio's van Memory Radio. Zij is er straks bij tussen 1 en 3 met haar programma. Ik wens nog veel pret met Katrien en de komende collega's. Maak er nog een fijne donderdagmiddag van. En ik ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Bever. Ik heb voor jou nog deze, Louisa Fernandez. Tot morgen, ietsje na 11.

0: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Radio Memory.
10: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
11: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: cerebro avanza y un extintor remolinos. La holandesa es en torremolinos.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

0: Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goedemiddag.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nogthans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory.
8: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Het is zo'n groepsnaam die je best uitspreekt na het drinken van enkele biertjes. Hè? Wel, Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. De groep verwierf begin de jaren 70 bekendheid onder het leiderschap van zanger en songwriter Ronnie Van Zandt, tot hij met enkele andere bandleden omkwam in een vliegtuigongeluk op 20 oktober 1977. Wel fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur draaien ze weer de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Want dit is weer Muzikatief. Wel, we zaten ze net in de jaren 70. Laten we nu eens gaan grasduinen in de jaren 80. Wie kent er deze nog?

We zaten in de jaren 60 en met een Belgische groep waar we toch wel trots kunnen op zijn. Ik had het over de groep opgericht door Fred Becky en Bob Balemans. Ze noemden zich oorspronkelijk de Fred Stones, maar in 1965 kregen ze een contract en werden ze met producer Norman Petty. Die produceerde vroeger ook nog Buddy Holly. En kort voor hun internationale doorbraak wist die laatste hen te overtuigen om hun naam te veranderen in The Pebbles. En de rest was de geschiedenis. The Pebbles en The Seven Horses in the Sky. En nu naar het Limburg van de jaren 80. Dat doen we met Wet. Dit is That's the Game.

0: Het is eigenlijk jammer dat het voor hen bij deze ene hit gebleven is. Hè. Wat is er nog eens? Wet and That's the Game. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. En daarvoor keren we terug naar 1971. Toen scoorde Cat Stevens een hele grote hit met Father and Son. Die van Boyzone, die zouden dat in 1996 nog eens overdoen.
1: 2-in-1-1-1-1-1. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's

Neil Diamond, het is een graag geziene gast in dit programma. Wel, wat hem nog eens met zijn stargazer. Hij begon zijn carrière als componist in het Brill Building in New York. Hij schreef onder andere I'm a Believer and A Little Bit Me, A Little Bit You for the Monkees. En niet veel later brak hij zelf door als singer-songwriter. Met een hele reeks grote hits als gevolg. Wel, met Stargazer zaten we nog eens in 1977. En nu duiken we de jaren 80 binnen. Hè. Dat doen we met video en Somebody. Hey, hey, hey.

Terwijl groepen zoals de Orchestral Maneuvers, In the Dark en de Human League sinds 1974 al bezig waren met elektronische popmuziek en het gebruik van synthesizer, duurde toch maar pas tot in 1978 toen Gary Numan op de proppen kwam met Our Friends Electric en ook deze Cars. Daarna is de synthesizer nooit meer weg geweest uit de hitlijsten eigenlijk.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.

0: Ah, wat een stem had die man, hè? Gary Puckett samen met zijn Union Gap. Dat was een vaste begeleidingsband. En Young Girl. Ondertussen een old man. Hier is Paul Peerlings in zijn nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Madonna is ontegensprekelijk de meest succesvolle artiest in de Vlaamse hitlijsten. Ze begon haar carrière als danseres en fotomodel. Vanaf 1983 ging ze solo. Madonna speelde in enkele overbekende films als Desperately Seeking Suzanne, Who's That Girl en Evita. Bij ons haalde ze 3 nummer 1 hits. Vandaag draaien we haar 2e nummer 1 hit in Vlaanderen. Hij stond 13 weken in hitparade, waarvan 2 weken op 1 in augustus 1986. Luister mee naar Madonna en Papa Don't Preach.

het nummer uitkwam, was het het meest besproken en ook het meest bekeken nummer op televisie. Want de videoclip die sprak boekdelen. Het was een bokswedstrijd tussen Gorbachev en Reagan. Van het nummer werden verschillende versies gemaakt. Dit was ongetwijfeld de meest gedraaide 12-inch versie destijds. Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes in Muzikatief. En nu, Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me. Dit is Gila. Muzikatief.

0: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
10: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
10: Radio Memory.
11: Ivan Plettings.

We zaten in 1975 met mijn favoriete groep ooit en blijft zo altijd. ABBA en Mamma Mia. Het is een nieuwe driver's seat op deze donderdag 11 juni. Als ik een paar versprekingen heb vandaag, is volledig normaal. Ik heb namelijk slecht geslapen vannacht door de shit waar ik in zat. Meer wil ik er niet over zeggen. Ik heb nog banden bij straks met Beat This, maar eerst Tina Turner met ook de gelijknamige Bondfilm Golden Eye. Iedereen, goede namiddag.

Over zweten gesproken, het zit er zeker aan te komen. De komende week, want dan gaan de temperaturen wel snel de lucht in, zelfs boven 25 graden. Daar ga ik straks dus ook in het tweede deel wat meer gaan over vertellen. CNC Music Factory en Gonna Make You Sweat. Ik hoop dat de muziek nog niet te zweterig is voor jullie. Ik heb straks ook nog wel In Excess klaarstaan. En deze van Something for the People, featuring Trina en Tamara. My love is the shh.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

originele zonde. Als we dat dan zouden kijken in de Bijbelse vorm, dan zou het blijkbaar geweest zijn dat Adam en Eva van een appel gegeten hebben die niet zo mooi was, om het zacht uit te drukken. Index 6 en Original Sin. En ik heb straks ook een berichtje voor jullie. Maar voor we zover zijn, wil ik eerst toch nog wel eens Amerikaanse metal van de bovenste plank aan jullie serveren. Lars Ulrich, die naam klinkt heel bekend. James Hetfield natuurlijk ook. Maar niet te vergeten, er is bijvoorbeeld dus ook wel met die Lars iets speciaals aan de hand. Want ja, hij had soms zo van die momentjes dat het drummen niet zo goed ging. Dat alles niet volgens de maat ging. En daardoor was het soms ook door andere muzikanten van de groep proberen te improviseren en proberen terug bij te geraken. En hopelijk dat het allemaal dan net ietsje beter klonk. Het is een wistje dat ik jullie nog wel even wou meedelen. Hier is Metallica en Nothing Else Matters.

0: en Unpretty hier bij Radio Memory. Ah, kijk, daar rijmt ook wel. Sommigen vinden het mooi, sommigen vinden het niet mooi. Namelijk het station van Bergen in de provincie Henegouwen. Daar zijn wij gisteren naartoe geweest om daar foto's van te gaan nemen. Waarom? Omdat natuurlijk het ontwerp is op zijn zacht gezicht speciaal. En sommigen noemen het zelfs megalomaan. Maar het is wel iets prachtig, namelijk van de hand van een zekere Santiago Calatrava. Hij heeft trouwens ook het station van Luik-Guillemey ontworpen. En we mogen dat niet echt stations noemen, maar eerder kunstwerken die worden gebruikt als een station. En voor sommigen is dat misschien redelijk raar. En terwijl ik ondertussen ook mijn weerfilter aan het gebruiken ben, maar dat geeft niet. Ik zeg het, ik heb niet goed geslapen, dus ik hoop dat jullie mij dat niet kwalijk gaan nemen. Wel, in ieder geval, wij zijn er dus gisteren naartoe geweest, naar dat station. En ik moet zeggen, heel speciaal, wel prachtig om er op alle manieren foto's van proberen te nemen. En ik moet zeggen, het is geslaagd. Dus voor degenen die ook misschien de kans krijgen om die verre verplaatsing te maken naar Bergen, doe dat zeker. Doe het ook als het mooi weer is. Neem je fototoestel of bijvoorbeeld je gsm in de hand en neem er foto's van. Voilà. Straks gaan we dat tuintje nog eens gebruiken, maar dan wel echt voor het weerbericht. En dat in het volgende uur. Maar eerst heb ik nog Whitesnake. Here I go again.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.
4: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

The Pasadena's en Tribute Ride On hier in deze driver's seat die stilaan naar het einde van het eerste deel gaat. En dat betekent straks deel 2 natuurlijk, hè. En over een leuke ballade gesproken. Ja, we kennen natuurlijk Foreigner, onder andere van I Want to Know What Love Is. Maar deze vind ik ook wel een beetje specialer, iets meer ingetogen. En daardoor krijgt hij van mij ook wel een mooi sterretje hier in mijn programma. Foreigner and Waiting for a Girl Like You.

0: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
0: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
3: Radio Memory.
5: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

début de soirée, een nuit de folie, hier in het begin van het tweede deel van deze driver's seat. De gidsschijf die heb je gehad en ook deze plaat, dus we zijn goed vertrokken denk ik voor dit tweede deel met straks Boyzone en Key to My Life. We hebben Scorpions met Still Loving You en deze van Craig McLachlan die laat ik ook nog eens op jullie los met Mona. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goeie avond.

blijft ook zo een beetje datzelfde ritme dan andere platen van de Black Box, bijvoorbeeld Ride On Time. Dit was I Don't Know Anybody Else hier in deze driver's seat. Nog steeds bij Radio Memory. Cindy Lauper die staat ook klaar met de echte kleuren. Bij mij was het vannacht spijtig genoeg de bruine kleur die werd geëxtraheerd uit mijn lichaam. Laat ik het maar zo even zeggen. Ik heb in ieder geval ze klaarstaan wil. Cindy Lauper en True Colors. You.

Tombé la chemise van Zepda hier in deze driver's seat. En de weerkaarten, ze liggen hier klaar voor mij. En laten we daar even naar gaan kijken. En dat deze keer wel met de juiste filler of het bedje. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen. Minima worden 's avonds bereikt en liggen tussen 10 en 13 graden bij rukwinden tot 50 km per uur. Morgen wordt het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. In het westen wordt het in de loop van de dag wel droger en in de late namiddag zijn er aan zee opklaringen mogelijk. Maxima tussen 14 en 19 graden, ook met nog steeds die rukwinden. Zaterdag begint de dag met veel bewolking en nog kans op wat laatste lichte neerslag. In de namiddag zou het droog worden met opklaringen en maxima tussen 16 en 20 graden. Zondag is er nog wel veel onzekerheid, maar het wordt wel een overgangsdag naar meer zomersweer volgende week. Een depressie boven het zuidoosten van Scandinavië zou ons weer nog kunnen bepalen en zorgen voor enkele buien en toch nog steeds ondermaatse temperaturen. Maar in een ander scenario onderdrukt de hoge druk de buigeneiging en verwachten we bij gevolg wel zachtere temperaturen. Dus dat is nog eventjes wachten. Maandag is het na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs droog met zonnige periode, temperaturen rond 20 graden. En dinsdag zou het dus 25, 26 of zelfs iets meer worden. En nu heb ik nog eens KLF met What Time Is Love.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

Jermaine Jackson en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Misschien ja, ergens half volgende week ga je dat wel kunnen doen door de hitte. En dat durf ik af en toe ook wel doen bij ons thuis. Naakt het zwembad inspringen. Je wil niet weten hoe zalig dat voelt. Maar meer informatie wil ik daar zeker niet over verschaffen. Anders gaan we veel te veel uitweiden. Het is nog veel te vroeg op de avond hè, om daar dieper over in te gaan. Het is afgelopen, deze driver's seat. Ik heb Clouseau met Altijd heb ik je lief. En deze, Barbara Dixon en Elaine Page. I know him so well. Geniet hier nog van jouw radio bij Radio Memory. En voor mij, tot morgen.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

We zijn er weer om met veel plezier aan begonnen, vrienden, aan een nieuwe start. Dit is voor jou wederom 2 uur lang ons programma De Muziekdoos. En beginnen deden we alvast met een klassieker van ABBA en Money, Money, Money. En zo dadelijk verder met gloednieuw werk van Aron Blommaert.

We namen een kijkje in het repertoire van deze Ben Kramer en draaiden nog eens graag zijn Zaai, Zaai, Zaai. Meteen nieuw werk. Zomer zonder tijd. Een leuke zomerse single van onze collega Ida de Nijs. Mijn

En we worden een beetje overstelpt door nieuwe singles, maar dat is normaal, zeker naar de zomerperiode toe. Zo heeft onze collega Mario Knops ook een mooi gevoelig liedje. En dat kreeg dan de titel mee, Papa.

muziek van Albertino, gebracht in een versie door Frank Galan. Dit is er eentje van Paul Severs. Zeg eens meisje. In de uitvoering, dit keer door Sanseveria.

mooie stemgeluid van Mieke weer klonken door jouw radio in ons programma van de Muziekdoos. En aan Mieke, Dennis van Dam, met zijn recente. Een avond om nooit te vergeten.

deze van Dennis van Dam keren we terug naar de 80er jaren. Met Modern Talking. En in een van hun grote hits bedoel ik deze Brother Louie.

0: Het is tijd voor een feestje. Recent zomerwerk van Salim Segers. De grote hit van meneer Udo Jurgens, Cher Merci Chérie, gaan we vandaag door hem zelf een keertje in een Franstalige versie draaien. Ik wist zelfs niet dat hij er was. Sinds kort heb ik dit ontdekt. Dankzij een collega. Bedankt daarvoor, Janneke.
1: Toi la

Merci chérie, Udo Jurgens. En ik had het jullie al gezegd in het begin van mijn aflevering van deze muziekdoos, dat er heel wat nieuwe singles zijn. Wel, onze dame Lisa Lewis heeft ook een nieuwe.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs, met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Radio Memory.
8: Hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

basis met zijn overtuiging, zoals hij dat kon als geen ander. Zeg maar niets meer. En André, deze mooie. We zitten ergens in 1975. Een plaat die ik in die periode heel veel heb gedraaid. Jim Kilstrap, Swing.

Ik laat ze graag voorbij komen, die muzikale pareltjes in mijn programma van de muziekdoos, zoals deze van Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Een beetje country muziek van eigen bodem. Ann Christie, ik neem vandaag de

Allee, op het laatste zijn ze dan toch overeengekomen. De jongens van Voicemail. Jammer dat het zo stil rond is. Ik weet zelfs niet of ze nog plaatjes opnemen. Dus. Maar laat ons hopen dat dat in de bijna toekomst nog wel eens een keertje gebeurt. Want ik vind het echt wel super leuk om naar die stemmetjes te luisteren. Onze vriend Ashley, samen met Ashley. Hier is CDV en Ashley.

was een klassebak in zijn vak, deze Frank Sinatra. Net zoals deze meneer, de keizer van het Vlaamse lied. Wie zal het hem ooit nadoen? Meer dan 60 jaar lang op het podium staan en volle zalen trekken. Zo is er maar eentje. En dat is hij. De enige echte Wiltura. Met een van zijn klassiekers. Alleen gaan. En blijkbaar loopt er hier wat fout, dus moet ik zo dadelijk even een handje toesteken en een ander nummer kiezen, want het is gewoon de playback versie dus. Maar we gaan dit zo dadelijk oplossen.

van zijn prachtige klassiekers Wil Tura met deze Alleen Gaan. En aan de Wil is dit ook een van die mooie stemmen. Neil Diamond.

deze Nile Leymond, vrienden, gaan we plaatsmaken voor onze fonkelnieuwe single. Een ouwertje van 17 jaar geleden hebben we opnieuw opgenomen op veler verzoek. En dat klinkt nu als volgt. Je kan het beluisteren via Spotify dus vanaf nu. Rudolf Stevens en mijn nieuwe song dus. En ik hoop dat het bij jullie evenzeer in de smaak mag vallen. Deze vernieuwde versie van Ik hou van het leven.

0: est venu, zaï zaï zaï zaï. Zaï zaï zaï zaï. Zaï zaï zaï zaï. Zaï zaï zaï zaï.
1: Ja, ja, mijn maatje met zijn eerste single dus. En hij doet dat enorm goed hoor. Om hem bij de 39.000 keer al gestreamd is op Spotify. Dat is toch wel een dikke pluim voor deze Jeremy Casale. Doe zo verder, maatje.
2: Samen de tijd.
1: Een van de hits van vorig jaar. Maar het blijft een kanjer. Terug in de tijd.
2: Later maar
1: met deze Yves Behrens.

gaat hij in de studio voor nieuwe opnames. Dat vertelde hij me. We luisteren nog eens één naar zijn topnummertjes. Mijn favorietje. Don't Go Away. The Jumbie Brands.

Zulke muziek, vrienden, daar kan ik zo van genieten. Hè. Zoals deze van Corrie en de Rekels vanuit die gouden tijd. Ik hoor nog je stem. Een heel mooi stemgeluid ook van Tony Stipe. En hij brengt voor ons deze prachtsong. Return to me.

Zo vrienden, wij gaan stilaan afscheid nemen. We hebben er zo dadelijk nog eentje van Gratame in jouw ogen. Ik ben er bij weg. Ik was er graag bij met deze muziekdoos. Ik wens jullie nog heel veel plezier toe met de andere collega's. En wat mij betreft, wees lief voor elkaar. En graag tot een volgende muziek.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
8: Welkom bij een nieuwe aflevering van de LVT Platenkast. Vandaag openen we de kast met een andere toon dan anders. Stiller, zachter, want Vlaanderen heeft afscheid moeten nemen van Marguerite Hermans. Een warme stem, een herkenbare lach en iemand die generaties lang kleur gaf aan onze muziek en televisie. Haar muziek was vaak vrolijk, licht, soms ondeugend, maar altijd echt. En één nummer blijft voor velen het symbool van haar zomerse energie. Een single die onverwacht uitgroeide tot een zomerhit. Zonnig, speels en met dat typische Marguerite-gevoel. Niet te moeilijk doen, geniet van het moment, blijf nog even gewoon lekker blijven hangen. En dat is nu ook zo bedoeld.
9: Maandagochtend 6:30. Het is

kan best zijn dat de plaat die je zo net hoorde van Marguerite Hermans u bekend in de oren klinkt, want het was een bewerking eigenlijk van het nummer She's After My Piano van Pat Crimson en Loredana. Die trachten ermee naar het Eurovisie Songfestival te gaan, voor België dan, maar dat is hen toen net niet gelukt. Ook zij hadden daar een grote zomerrit mee. Dat even terzijde. Drie broers die iedereen al had afgeschreven. Tot ze terugkomen met een beat die klinkt alsof je een muur sloopt. De Bee Gees bewijzen het opnieuw. Jij wint misschien soms, maar uiteindelijk you win again.

Bombay neemt je meteen mee naar een andere wereld. De Golden Earring schreef het midden jaren 70, toen de band overal indrukken oppikte tijdens het toeren. Barry Hay raakte gefascineerd door de chaos en de kleuren van India en door het verhaal van een vriend die in Bombay was blijven hangen. Een plek waar je jezelf vindt of compleet kwijtraakt. Die sfeer die hoor je ook in de song. Avontuurlijk, verleidelijk en een tikje gevaarlijk. Geen wereldhit, wel een echte cultfavoriet onder de Earring fans.

Toen China Crisis in 1983 werkte aan Working with Fire and Steel, zaten ze midden in een periode waarin de wereld op scherp stond. Koude oorlog, economische stress, overal dreiging. Maar de anekdote achter het nummer is verrassend, bijna huiselijk. De band vertelde later dat de titel ontstond tijdens een koffiepauze in de studio. Gary Daly, een van de leden, bladerde door een krant vol sombere headlines. Kernwapens, industriecrisissen, politieke spanningen en hij zei half grappend: het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig met vuur en staal werkt. De rest van de band keek op en dacht: dat is het, dat is de song. Geniet u mee van Working with Fire and Steel.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We zijn toe aan de concertagenda voor wat betreft België. 14 oktober 2026 is er de Roma in Antwerpen. Daar komt FKJ met de Timber Tour. Een Franse multi-instrumentalist met zwoele grooves en een nieuw album onder de arm. Op 1 december 2026 noteren wij de Kelani World Tour. Dat is de grootste Belgische show die ze doen tot nu toe. Met Odiel en Wasseel als special guests. Allemaal te doen in Vors Nationaal in Brussel. En Kingfisher, dat is Ierse folkmuziek die recht in het hart schiet. Intiem en groots tegelijk. Kan u gaan bekijken op 2 december in de Roma in Antwerpen. En op 15 januari 2027 moet je naar de AB in Brussel. Want daar komt Imminence. Europe 2027, de Zweedse metalcore met melancholische viool. August Burns Red, die komt mee als special guest. Wij verder met de Boys Town Gang en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours.
2: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu. Of de platenkast@telenet.be.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
7: Straks in het tweede deel maken we natuurlijk tijd voor de Live Nation agenda in Nederland. En dan een filmbericht tussendoor. Clint Eastwood is met pensioen. En dat op bijna mythische leeftijd van 96 jaar oud. Volgens meerdere recente berichten heeft de Hollywood-legende zijn carrière nu officieel beëindigd. En dat na meer dan 70 jaar in de filmwereld. Zijn zoon Kyle Eastwood bevestigde dat zijn vader nu definitief stopt met acteren en regisseren. Clint Eastwood werd wereldberoemd in de jaren 60 dankzij de spaghetti-westerns van Sergio Leone en groeide daarna uit tot een van de meest invloedrijke

regisseurs van zijn generatie. Zijn films leverden Oscars op voor onder andere Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robbins, Hilary Swank en Morgan Freeman. Zijn rustige, efficiënte manier van werken op de set, vaak maar één take nodig, werd legendarisch. Elke zestiger kent waarschijnlijk nog wel de exploten van Dirty Harry, de detective die het kwaad zonder verpinken de kop indrukte. En de rol van die Dirty Harry was natuurlijk voor Clint Eastwood.

0: Een liefdesbrief aan de grootheden van de soul en R&B. Marvin, Otis, Sam, Aretha. De Pasadena's zetten hun helden in het zonnetje met een groove die recht uit Motown lijkt te komen. Hier is Tribute, Right On.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Désenchanté was in Frankrijk bijna een heilige plaat. Maar Kate Ryan die durfde toch aan. Ze gaf het nummer van Mylène Farmer een dancejasje met een Franse uitspraak die zo perfect was dat de producer dacht dat ze uit Parijs kwam. En dan het onverwachte. Precies in Frankrijk werd haar versie een gigantische hit. Een nummer 1 in meerdere landen. En haar internationale doorbraak.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Every Little Kiss is pure Bruce Hornsby. Warme piano, open Americana-sfeer en dat typische gevoel van ruimte en rust. Het nummer was een van de eerste songs waarmee hij liet horen hoe uniek zijn sound was. Een mix van pop, folk en jazz die je meteen meeneemt naar de brede Amerikaanse landschappen. Hier is Bruce Hornsby, tezamen met The Range en Every Little Kiss.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedenavond.
3: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend. Dit is...

What is Love is eigenlijk geen oorspronkelijk hardnummer. Het werd midden jaren 80 geschreven door drie Canadese muzikanten van de band Toronto. Maar hun versie bleef op de plank liggen. Toen Heart het nummer jaren later in handen kreeg, gebeurde er iets magisch. En Wilson zette er zo'n krachtige emotionele vocal op dat de producers meteen wisten dat dit een comeback kon worden. En dat klopte ook. Het nummer bracht Heart na een moeilijke periode weer helemaal terug in de spotlights. Een vergeten song die dankzij één stem een wereldhit werd.

Begin jaren 80 zochten de zussen van Maywood naar een nummer dat groter klonk dan hun eerdere hits. Alice schreef een melodie met internationale allure en in de studio voelde producer Pim Koopman het meteen. Dit is wereldniveau. Die eerste emotionele demo-take bleef bijna volledig behouden. Het resultaat werd een van hun grootste internationale successen, een Nederlandse song met wereldsound. Give me back my love.

Inside Out ontstond in een moeilijke periode voor Culture Beat. Na het succes van Mr. Veen en Got To Get It viel producer Torsten Fenslau weg en de groep moest zichzelf heruitvinden. In de eerste sessies hing er een stilte, tot een donkere baslijn viel en Tanya Evans zei: dit voelt alsof we alles omdraaien. Die sfeer hoor je trouwens ook in de track. Minder pop, meer diepgang. De echte clubby Culture Beat sound.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radio Memory.
3: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
4: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Your memory.
1: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal.
2: Welkom in deel 2 van de LVT-platenkast. Er hangt iets in de lucht bij deze. Iets dat niet helemaal van hier lijkt. Falling ontstond toen David Lynch en Angelo Badalamenti op zoek waren naar een geluid dat niet gewoon een soundtrack was, maar een gevoel. Een droom die net niet wil eindigen. Badalamenti speelde een paar trage akkoorden, Lynch fluisterde slower en toen Julie Cruz haar stem erover legde, leek het alsof de muziek zelf begon te zweven. Het werd de ziel van Twin Peaks en een van de meest etherische songs ooit gemaakt.

0: De naam The Bucketheads klinkt alsof er een hele band achter zit. Maar eigenlijk is het gewoon één man. Kenny Dope Gonzalez, de helft van Masters at Work. De groepsnaam ontstond tijdens een reeks nachtelijke studiosessies in New York, waar Kenny vaak met een omgekeerde emmer, een bucket in het Engels dus, naast zich zat vol vinylsamples die hij nog wilde uitproberen. Een engineer grapte op een avond: "Man, you and your bucket, you could call yourself the Buckethead." En Kenny lachte, maakte er de Bucketheads van en de naam bleef. En de geschiedenis ook. Got myself together.
1: And the beat goes on.

De groep Diesel dook met Down in the Silver Mine letterlijk de diepte in. Een nummer dat moest voelen als een donkere schacht onder de grond vol spanning en grit. Geen grote boodschap, geen protest, gewoon een ruige rock groove en een verhaal over iemand die vastzit en zichzelf probeert uit te graven. Een kleine scène groot gebracht, met andere woorden. Typisch Diesel uit Nederland.

Erase and Rewind ontstond op het moment dat de Cardigans wilden breken met hun zoete lovefool-imago. Nina Persson zat vast in de relatie en in hoe de wereld haar zag. En tijdens een schrijfsessie floepte het eruit. I wish I could just erase and rewind. En die zin werd meteen de basis voor een donkere, bijna mechanische riff die telkens terugkeert. Stoer van buiten, kwetsbaar van binnen. Een muzikale resetknop. Hier zijn de Cardigans en Erase and Rewind.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan zijn we ondertussen toegekomen aan de Live Nation agenda voor Nederland. Op 22 oktober 2026 staat Afas Live in het teken van Martin Garrix. Hij viert dan zijn 10-jarig bestaan met een verjaardagsfeestje vol stroboscopen. Een en ander is te doen dus in Afas Live. Op 24 november verhuist het feest naar de Ziggo Dome voor Bryson Tiller, de Neo Trap Soul Tour. Smooth en strak in deluxe modus. 27 november blijft diezelfde zaal gevuld voor The Script en hun Man in the Arena Tour met grootse poprock en meezingers. In de gashouder hoor je op 3 december...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Goedenavond.
1: Luc van Turnhout maakt met u een reis door verschillende muziekdecennia.

Tell It Like It Is werd in 1966 opgenomen voor een piepklein label in New Orleans. Niemand had budget, niemand had een plan. En toch groeide de single uit tot een onverwachte slowburn hit. Het label kon de vraag niet bijhouden en had zelfs niet genoeg geld om voldoende vinyl te persen, waardoor Neville een bijna zekere nummer 1 misliep. Het hot item in het verhaal? De klassieker werd groot ondanks en eigenlijk dankzij pure chaos achter de schermen. Een stem die te goed was om te negeren. Hier is Aaron Neville en Tell It Like It Is.

0: B.B. Jerome en de Bang Gang was geen echte band, maar een studioproject uit de Franse dance scene. You Can Rock It werd hun ene grote clubknaller. De releases daarna haalden nooit meer dezelfde impact. Midden jaren 90 viel het project stil en de producers verdwenen in andere danceprojecten. Of doken achter de schermen op in de Franse housewereld, die later zou ontploffen met namen als Daft Punk en Cassius. Een one-era danceproject dat één onverwoestbare clubklassieker naliet.
1: De LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
2: Playing only classic hit music.

Soms ligt geluk in een klein hoekje. Je moet maar eens luisteren. Who Can It Be Now begon als pure muzikale paniek. Colin Hay woonde in een flat waar constant onbekenden aanbelden. Van verkopers tot dronkaards en zelfs de politie. Uit die mix van paranoia en humor kwam de zin Who Can It Be Knocking At My Door. De band zette er een funky groove onder. Greg Hamm legde die iconische saxlijn erop. En zo werd een nummer over de deur niet willen opendoen. Een wereldhit die overal de deuren zou openen. Man at Work en Who Can It Be Now?

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Week 24. Een week waarin de filmgeschiedenis precies zelf de popcorn bovenhaalde. We gaan terug naar 1973, wanneer Live and Let Die in première gaat. Roger Moore's eerste optreden was dat als James Bond. Een nieuwe 007, een nieuw tijdperk en een soundtrack van Paul McCartney die nog altijd in elke playlist thuis hoort. In 1982 verscheen E.T., The Extraterrestrial, in de Amerikaanse zalen. Een film die niet alleen de box-office verpletterde, maar ook een generatie leert dat vriendschap soms van heel ver kan komen. E.T. Phone Home, weet u wel, werd een cultureel erfstukje. Dan gaan we naar 1993, wanneer Jurassic Park de wereld laat brullen. Steven Spielberg combineert dinosaurusmagie met baanbrekende CGI en verandert voorgoed hoe we naar blockbusters kijken. Vanaf dat moment wist iedereen, cinema kan groter, luider en indrukwekkender. In 1995 verscheen Batman Forever, met Val Kilmer onder de cape en Jim Carrey die als de Riddler het scherm opvreet. Een kleurrijke over-the-top trip die de jaren 90 perfect samenvat. In 2005 kwam dan Batman Begins uit, dit keer met Christopher Nolan. En die blies de franchise nieuw leven in, met een donkere, realistische toon. Christian Bale wordt de nieuwe definitieve Dark Knight. En Hollywood ontdekt dat superheldenfilms ook echt cinema kunnen zijn. Tot slot 2018, wanneer The Incredibles 2 records breekt en de grootste animatieopening ooit neerzet. 14 jaar wachten, maar Pixar bewijst dat geduld soms beloont met pure filmvreugde. Week 24, van buitenaardse vriendschappen tot brullende dino's en twee totaal verschillende Batmans. Het is een week die laat zien hoe film telkens opnieuw kan verrassen, vernieuwen en verbazen. Precies zoals wij dat hier in de platenkast graag vertellen.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Bas Kax was in de jaren 70 de man van de elegante West Coast sound. Soul, pop en een vleugje funk. Allemaal verpakt in die fluwelen stem van hem. What Can I Say komt uit zijn succesalbum Silk Degrees. Het album dat hem van cultartiest naar internationale naam katapulteerde. MUZIEK

En dan gaan we nog eens een keer ons oor te luisteren leggen bij onze noorderburen. Het idee voor de plaat ontstond niet in een studio, maar in de schoolbanken. Peter de Koning schreef het nummer als eindexamenopdracht voor de Rock Academie. Hij wilde iets maken dat opviel, vrolijk, absurd en met een titel die je nooit meer vergeet. Die tandartsassistente was dus geen muze, geen liefje, geen geheim verhaal, gewoon een grap die te goed was om niet uit te werken. En precies dat maakte het nummer later een onverwachte megahit. Hier is Peter de Koning en het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente.

0: Paul de Dutchie klinkt vrolijk en onschuldig. Maar achter de schermen zat een bijzonder verhaal. Musical Youth bestond uit 15ers. En het origineel van het nummer ging eigenlijk over marihuana. Voor een groepje van 11 tot 15 jaar was dat natuurlijk geen optie. Dus werd Coochie vervangen door Doochie, wat Jamaicaans is voor een kookpot. De jongens zongen dus eigenlijk over een pan die werd doorgegeven. Maar de energie, de groove en hun jeugdige flair maakten het nummer onweerstaanbaar. Het werd een wereldhit en Musical Youth werd in één klap het jongste reggae-succes ooit.
1: Rules the nation with Russian.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Verleidend kwam je binnen, die avond midden mei. Voor ik het goed besefte, lag jij in bed naast mij. Ik was altijd te vinden, voor een one-night.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.